Als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is Falcon Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het toch eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Met het nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Open Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.
0: En

0: listening to the Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Radio. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe self-wash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
1: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Poeset te Groenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Poeset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
2: Barbecue time!
3: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
4: Falcon Radio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast, 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit, maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in de handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Bier de Groeve en geniet met ons mee. Van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Bier de Groeve in Meersen. Gewoon chic.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
8: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel top occasions met garantie.
8: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
8: Check occasionmaastricht.nl.
10: Brasserie bieden groeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.

0: Gaat u bouwen of verbouwen? Bouwcenter Jan op Rij is het adres voor de professional en particulier. Uw vakbekwame partner voor alle bouw- en afbouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, bakstenen, tegels en natuursteen. Ook voor gereedschap gaat u naar Bouwcenter Jan op Rij in Margraten, Maastricht en Nut. Kijk op janoprij.nl.
1: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
2: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze aangereden, Luis.
3: Nee, Ludie, dat is mijn brengwielscooter. Van RC Scooters, goed merk. En daar heb ze je rijbewijs voor nodig. En ik hoef je een helm op. En ik heb zoiets in de kiepen met.
2: En maar ziet dan allemaal door de route staat rijden.
3: Jazeker. Maar ze overal met komen met deze rijbewijsscooter. Zelfs op de Vliethof en op de Meren.
2: Chic denk u. En hoe? Naar Hoes, Frans?
3: Die bestek. Ik ga nog niet naar Hoes.
4: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop, werkplaats en enorme showroom, verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast, 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit, maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in de handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder 1 dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
7: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter... Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat andere service noemen is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
8: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
9: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
10: Occasion Center Maastricht.
8: Enkel top occasions met garantie.
9: We doen het niet voor minder.
8: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
10: Occasion Center Maastricht.
8: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
9: Check occasionmaastricht.nl.

0: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop, werkplaats en enorme showroom, verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Kenst de niet goed rieën? Of zout ze lekker te vrieën?
3: Handrem vergeten? Of frikantellen te eten?
2: Curry en mayonaise op tien broek? En de stress tegen de versnellingspook?
4: Stees op een helling en kris hem neem in de versnelling?
2: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
4: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
2: Bel dan gauw 043-609-09-09.
4: Goed, Jos.
2: Geweldig, Pierre.
5: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
6: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Enkel top occasions met garantie.
6: We doen het niet voor minder.
5: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
6: Check occasionmaastricht.nl.
8: Falcon, the heartbeat of the South.
9: Dit is Falcon Radio.
8: Falcon.
9: Met het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jetten. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
12: Hey Pierre, wie geeft hem de zaak?
13: Ja. Rustig aan.
12: Dan moest je ook adverteren.
13: Wat moet ik?
12: Adverteren.
13: Jong, dat is heinig duur. Als een advertentie in de gezet, die kost al gauw 250 of €400, man.
12: Jong. Wie lang doet het nog dat je die hersenpan van dicht doordrinkt?
13: Wat, hé?
12: Falcon Radio. De adverteer zal voor €4,80 per keer.
13: Lieveel.
12: €4,80 per keer. Voor €200 zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag.
13: Deed wat
12: een ganse week lang.
13: Deed wat
12: een ganse week lang.
13: Deed wel pin aan de kont, hè, Jos.
12: Wat?
13: Op de radio zitten, hè.
12: Ach, man, sommige lui die zijn ook swastom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog effectief.
13: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die oren.
12: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
13: Meen ze mee?
12: Ja.
11: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex Showroom.

Color en in de mood, dames en heren. Goedemorgen, wederom van harte welkom op deze dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En wij zitten hier helemaal in het donker, want er is een stroomonderbreking hier in Bergen-ter-Blijt gaande. Daar zijn ze aan het werken. Er is een geplande stroomonderbreking door werkzaamheden aan het net, laat Enexis weten. En daardoor zijn bij de postcodes 6325 CV en 6325 EC ongeveer een 25 adressen. Daar is momenteel geen stroom hier in Bergen-ter-Blijt. Ze zijn begonnen om 8 uur vanochtend en het gaat verwachte eindtijd is ongeveer 2 uur vanmiddag. Dan weet u dat. Dus wij zitten momenteel op een noodstroomvoorziening, maar we zijn in ieder geval om.

Even een cd'tje. Maar het is vandaag bevrijding. Gisteren hebben we natuurlijk stilgestaan bij al die doden. Hebben we getreurd. En vandaag is het tijd om te feesten. En herinneren we ons aan de bevrijding op 5 mei 1945. Ja, Zuiden was al eerder bevrijd, hè? 16 september 1944. Maar nationaal 5 mei.

richtingen. Dan ben je ervan op de hoogte. Daar moet je even uitkijken voor flitscontroles. Tot zover verkeersinformatie. We gaan verder met Mark Turlick.

Turek, and also known as Big Yang, and The High Price of Freedom. Het is Marco Borsato, Vrij Zijn. Een nummer dat hij speciaal ooit maakte voor de bevrijding. En zometeen gaan we even kijken naar het weerbericht.

0: Mag op ons auto vrij zijn. En we gaan eens even kijken naar het weer op deze dinsdagochtend 5 mei, bevrijdingsdag.
1: Elton Radio weerbericht.
0: Ja, vandaag komt in het zuiden en oosten veel bewolking voor. En hier regent het van tijd tot tijd bij een graad of 11. Elders is het veelal droog met zonnige perioden en wordt het 13 tot 16 graden. Vanavond en vooral vannacht valt in de zuidoostelijke helft langdurige regen. In het westen en noorden is het droog. Minima liggen rond een graad of 8. Woensdag verloopt in de zuidoostelijke helft van het land nat en is het slechts een graad of 10. Elders schijnt af en toe de zon en wordt het 12 tot 15 graden. En gisteren was 4 mei. We hebben getreurd om al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook alle oorlogen daarna. Uiteraard staan we nu stil bij alle slachtoffers in Palestina, in Iran, Israël, Oekraïne, overal waar mensen de dood vinden. It was a slow day. Paul Simon, The Boy in the Bubble. Vandaag is het tijd voor

Paul Anka en The Longest Day. Het nummer dat gemaakt werd voor de film The Longest Day. Het gaat uiteraard over de invasie. De landing op Normandië op 6 juni 1944. Trouwens, ja, in Nederland wordt overal natuurlijk vandaag bevrijdingsfeesten gevierd. Maar in België, in Lanaken, daar gaat vanavond ook weer een heel mooi evenement van start. Namelijk de Vintage Grow Meeting. Oftewel, iedereen die houdt van oude auto's en motoren, die kan weer zijn hart ophalen vanaf vandaag iedere dinsdagavond in Lanaken. Ik ga proberen straks Audi nog in de uitzending te halen, de organisator. Of alle vrijwilligers van de Vintage Grow Meeting.

0: natuursteen uit groeves wereldwijd. Dat maakt het assortiment van Jan Oprij gevarieerd en bijzonder. In Margraten maken onze vakmensen daarmee de mooiste dorpels, traptredes, vensterbanken en keukenbladen. Of ander maatwerk naar wens. Architect, aannemer en hovenier. Jan Oprij is de natuursteenleverancier. Kijk op janoprij.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
3: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Enkel top occasions met garantie.
3: We doen het niet voor minder.
2: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
3: Check occasionmaastricht.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft één vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Natuursteen als wand- of gevelbekleding is weer helemaal top. Of als sierbestrating voor uw tuin of oprit. Ga naar Jan Oprij, de natuursteenleverancier.
1: Windexlanaken.be, ook voor fraai smeedijzeren maatwerk.
6: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS-residentie.

toch zeggen dat het licht hier weer aangaan in de studio. Ofwel, dat wil zeggen dat het vaste netwerk weer werkt. Ja, tot de klok van 12 uur blijven we sowieso op de noodstroom. En vanaf nu brandt het licht weer. Dat zullen we inhouden dat 25 huishoudens hier in de postcode-regio 6325 CV en 6325 EC, dat het alles daar weer zou werken. Nou goed, dat is fijn meegenomen. Met dank aan Enexis. En nogmaals, wij blijven even op noodstroomvoorziening. Dat wil zeggen dat we om 12 uur even gaan overschakelen weer naar het vaste netwerk. En dat houdt in dat even de ether een paar seconden uit de lucht is. Want dan moeten we de etherzender even omschakelen en opnieuw opstarten. En daarna gaan we even met de livestream uit. Dan een paar seconden. Dan moeten we even die apparatuur ook omschakelen naar het normale netwerk weer. En dan weer opstarten. Dus dan weet je dat bij deze. Goed, dat gezegd hebbende. Tijd voor de Limburgse Jagersmars.

Het reunieorkest van de Limburgse Jagers met uiteraard de Limburgse Jagersmars. Het is vandaag 5 mei, tijd voor feest. En als je nog een feest hebt, heb je natuurlijk ook een brandslijpen. Brandslijpen, dat is een nieuwe systeem.

Dankjewel voor Spaghet en elke avond, elke nacht. Daarvoor hoor je Brandslijpen met Systeem en Vincent. More amore, por favor. En vanavond dus de Vintage Grow Meeting in Lanneke. De oude auto's en oude motoren. Het seizoen begint weer. Heerlijk. Hier is

Choosing Texas. Straks is 11 van 12. Gaan we nog een heleboel verzoekjes van gisteren draaien. Die we gisteren niet konden draaien in verband met het karakter. Natuurlijk nationale dodenherdenking. En die platen waren iets te frivol. Dus vandaag gaan we die wel draaien. De verzoekjes die mensen gisteren nog hebben ingestuurd. Vandaag is namelijk 5 mei. Bevrijdingsdag.

0: Op zoek naar wand- of vloertegels? Stijlvol of praktisch? De tegelshowroom van bouwcenter Jan op Rij staat barstensvol ideeën en mogelijkheden. Met opstellingen van de belangrijkste tegelmakers. Bekijk en vol ieder type tegel. Van natuursteen tot keramisch. De tegelshowroom van bouwcenter Jan op Rij. Aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open, elke dag blink.
2: Hé hey Frans, wat een fine voor een oude scooter bij dich.
3: Ludy, de oude klommel. Ik moet een nieuwe hebben. Hoe kan dit te krijgen?
2: Frans, ga gewoon naar mijn grote, naar RC-scooters. Die hebben dan een sportieve drijwieler scooterstroom. Dan kan ze tenminste niet meer op de mooi vallen.
3: Ja, joh, is dat duur? En moet er een rijbewijs voor?
2: Nee, daar hoeft ze geen rijbewijs voor. En daar hoeft zelfs geen helm op. En dan maakt ze allemaal op de Vriethof en op de Meerend.
3: Oh, is goed. Dan kan ik daar naartoe.
2: En hoe? Zeker naar Hoes dan?
3: Typisch gek. Ik ga er niet naar. Ik ga nu naar Mergelten!
4: Dementie is niet alleen uw zorg. Meer weten? Bel dan eens met de ALS-residentie. Alles wat we doen, doen we met zorg. De ALS-residentie.
5: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Bier de Groeve en geniet met ons mee. Van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Bier de Groeve in Meersen. Gewoon chic.
6: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
7: Brasserie biedt Groeve in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedegroeven.nl.
1: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het stadsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
10: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserier met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
11: Barbecue time!
12: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
13: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
14: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Ja! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-656.
15: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop, werkplaats en enorme showroom, verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.

American Patrol by Glenn Miller. En daarmee openen wij het tweede gedeelte alweer van het Betere Werk. Dames en heren, goeiemorgens. Het is vandaag dinsdagochtend, 5 mei. Nationale bevrijding wordt gevierd in Nederland. Een beetje vrede, dat wensen we ons allemaal, hè. Voor al die mensen in Oekraïne, Gaza.

Nicole und ein bisschen Frieden. Ja, wat wensen we allemaal voor al die slachtoffers in de wereld die nog altijd dagelijks te maken hebben met oorlogstaferelen. En dan, dat moet ik wel zeggen, het hypocriete aan het hele geheel, hè, met dodenherdenking. Frieden.

duiten, voor de macht, voor olie, voor de rest niks. Nee, er zijn geen aanleidingen voor. Maar het gaat om de macht. Wie heeft de macht? Wie heeft die poen? Daar gaat het om. En dat vind ik dan zo hypocriet. Dan denk ik, ja jongens, hè, als je nu ziet wat Amerika aan het doen is en Europa, oorlogshits en zo, dan denk ik, doe deescaleren. Doe het, hè, doe het in normaal wil maken. Maar goed, tegen wie zeg ik het? Hè? Ik denk dat de meeste mensen het wel eens zijn. Oorlog wil je gewoon niet meemaken. Niemand wil dat meemaken. Maar ze doen het toch. Die grote leiders doen het toch, want ze moeten macht hebben. Macht, macht. Geld, duiten, macht, ja zeker. Oh. En dan blijven ze oorlog voeren. Ik zeg je, God is een hele goede mens, heel goed persoon. Alleen hij heeft een paar designfouten gemaakt in de mensheid. Dat is onder andere hebzucht. Hebzucht, echt. Leidt tot allemaal ellende.

Vicky Leandros, de Griekse Vicky Leandros in het Nederlands. Verloren zijn we niet, nee. Bijna. Maar nog net niet helemaal, hè? Ons tijd dat wij van het egocentrische afkomen, van dat materialistische en eens wat meer de voor elkaar daar zijn. Daar was de tijd voor, maar goed. Ik voel me af en toe naar een pastoor hier. We gaan verder met muziek. En dat gaan we doen met onder andere Gerco in de Heuvels van het Zuiden. Zometeen nog een ABBA. Tussen 11 en 12 hebben we een heleboel verzoekjes. Ook nog van gisteren. Dus die hoor je vandaag voorbij komen.

0: de verzoekjes. Voor 12 uur schakelen we trouwens even over naar de vaste stroomnetwerk. Bij onze studio zit er momenteel nog op noodstroom, omdat we vanochtend tussen 8 en half 10, half 11, zou eigenlijk 2 uur vanmiddag duren. Waar er werkzaamheden van Enexis aan het stroomnetwerk. En ja, gelukkig zijn die momenteel al opgelost.
1: Overal jouw favoriete station. Luister welke

En voor 12 uur moeten we er even overschakelen dus. En dat wou in dat de ether even een paar seconden uit de lucht is. En daarna, als de ether weer terug is, gaat even de livestream uit de lucht. Maar die is ook weer zo on-air. Dan weet je dat.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst de niet goed drieën? Of soort ze lekker te vrieën?
2: Handruim vergeten? Of frikantellen te eten?
1: Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspoek?
3: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling?
1: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
3: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
3: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex Ramen en Deuren. Ook voor uw industriële design stalen binnendeuren.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Captain Hollywood Project uit de jaren 90 en Flying High. Zometeen als het goed is hebben we Erik Kruts in de uitzending na Jennifer Lopez en David Guetta.

0: is weer heerlijk doorgedraaid en neemt jou mee in zijn gezellige draaimolen van muziek en humor bij Volkeren FM. Kruts brengt passie, fun en reuring. Dus laat je radio knallen met Volkeren FM. En luister naar Kruts draait door. 2 uur lang lol en plezier.
1: Daar ben ik weer.
2: Ja.
3: We gaan eens even kijken of we hem aan de lijn hebben. Erik Kruts. Erik, goedemorgen. Valken Radio Calling.
4: Goedemorgen.
3: Ja, nou, dat moet toch van ver af in de telefoon. Waar heb je die telefoon liggen als je dat goedemorgen zegt?
4: Twee kamers mee, ja.
3: Ja, dat dacht ik al. Goedemorgen, Erik.
4: Goedemorgen, lieve luisteraars aan het beste Roger.
3: Ja, ça va? Alles goed?
4: Ja, ça va. Ja, even twee weken rustig aangedoond. En die zijn alweer voorbij. Dus dat wil betekenen toch vanaf weer gewoon op de radio zien, hè?
3: Ja, en ook op bevrijdingsdag, ja.
4: Op bevrijdingsdag. Dus een aparte dag. En we gaan het zien. Het is een beetje een rare dag qua weer. Hè? Ja. Als ik me niet vergis, is ook dat... moest ik me corrigeren, ik wist dat misschien beter dan mij. Is ook niet Gert en Lonneke te doen nu?
3: Vandaag begint de Vintage Grow Meeting weer, het seizoen van
4: ja, dat bedoel ik. Ja. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze een beetje druk weer hebben met het evenement. Dus,
3: ja, altijd.
4: Ja, leuk.
3: Ik heb geprobeerd Ali nog in de lijn te krijgen vanmorgen, maar dat is me niet gelukt. Dus ik kreeg alleen maar de voicemail, helaas.
4: Anders was deze al druk bezig zien, denk ik.
3: Ja, uiteraard. Al die vrijwilligers zijn momenteel druk bezig met de eerste aflevering. Hey, maar vanavond, hebben ze nog lui in de uitzending of...
4: Nee, ik zit daar gans alleen zelf. Oh, wat zielig. Nee, we zitten hier. Het is hartstikke gezellig. Want 2 uur is gewoon goed lekker muziek draaien. Ja. En goed, we gaan kijken wat het gaat geven. We gaan een beetje alle kanten op. Zoals gebruikelijk. Maar geen gasten, hè.
3: Oké, maar als de artiesten zien die hier in het programma willen komen, kunnen zich altijd onmelden natuurlijk, hè.
4: Kunnen zich altijd onmelden. Niet alleen artiesten, maar ook verenigingen.
3: Verenigingen,
4: zien, bijvoorbeeld, ja. Hè? Ja. Nou, als iemand gaat wel vertellen over zijn vereniging, met Ival... wat voor een vereniging het ook is, maakt allemaal niks uit. Als ze daar gaat over willen vertellen, en dan zien ze altijd welkom. Ze kunnen altijd contact opnemen, even bellen. En voordat ze weten, zitten ze zelf op de dinsdagavond op de radio. Hè?
3: Ja.
4: Vertellen gezellig over de vereniging, hoe ze bij zitten. Dus natuurlijk altijd mogelijk, grof alleen maar even contact op te nemen.
3: Ja, Kruts draait door vanaf vanavond weer in de uitzending naar vakantie. Trouwens, zaterdag is nog weer de eerste aflevering van Valkenburg Actueel, tussen 11 en 1. En als het goed is, heb je tussen 11 en 12 heb ik de wethouder Niels Doeven in de uitzending. En van 12 tot 1 heb ik voor de schutterij uit Sjenop Geul in de uitzending, als het goed is. Dus
4: zo, het druk bezochte uitzending dan weer.
3: Zaterdag, dan begint het weer. Valkenburg Actueel.
4: Zaterdag. En geleid door de master zelf, hè. Ik zit zo achter de microfoon. Hè.
3: Ja, ik ben de bedrijfsleider met lange ei.
4: Ja. Goed, ik schrijf het meteen even met mijn kalfpijl.
3: Erik, zeggen, succes vanavond en een gezellige uitzending gewenst. Misschien zien we elkaar vanavond even in Lanakje. En ik heb ook een lekkere plaat klaar, zo natuurlijk. In plaats van ikzelf. Noma Hables, gezien het vuurjaar. En tot vanavond even. Hè?
4: Dankjewel Roger voor de zandtijd even. En voor die zou ik zeggen, veel succes eigenlijk met het overswitchen weer. Hè, van de noodstroom naar de gewone, het gewone gebeuren. En nog een heel fijne uitzending.
3: Kijk wel goed. Dankjewel Erik, tot vanavond. Groetjes.
4: Tot vanavond. Hoi.

under my skin. Uit de 40s. Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. En natuurlijk dame Vera Lynn, Dame Vera Lynn, met The White Cliffs of Dover. Ja, vanavond dus ook niet alleen bevrijdingsfeesten hier in Nederland, maar ook in Laanaken. Voor de oldtimer liefhebbers begint weer het seizoen met de Vintage Grow Meeting. Nou, vanavond is dat de opening van het seizoen in het centrum van Laanaken, rond het Kerkplein, met een optreden van de Wild Deuces. En dat is dus vandaag in het centrum van Laanaken. Vanaf volgende week dinsdag 12 mei, dan is het weer zoals altijd aan het Engelse Hof in Laanaken, oftewel bij het cultureel centrum, achter het cultureel centrum. Meer informatie over die Vintage Grow Meetingen, die vind je op vintagegrowmeetinglaanaken.com. En daar vind je alle informatie op, ook wie gaat optreden, et cetera, et cetera. Dus check even die site vintagegrowmeetinglaanaken.com als je een liefhebber bent van oude auto's en oude motoren. En voor alle vrijwilligers van de Vintage Grow Meeting draaien we deze plaat van Chuck Berry.

0: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Ja! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6656.
1: Het standsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
2: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserier met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
3: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
4: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze kaarten gereden, Wies.
5: Mijn Ludie, dat is mijn drie-wielscooter van RC Scooters uit mijn grote. En daar heb ze je rijbewijs voor nodig. En ik hoef je een helm op. En ik heb ook niet op een kip in de bed.
4: En maak ze dan wel maar door de goede staat rijden?
5: Jazeker. Maak ze overal met komen met deze drie-wielscooter. Zelfs op het Friedhof en op de Merend.
4: Chic drinkuur. En hoe? Naar hoe, Frans?
5: Die bestek. Ik ga nog niet naar hoes.
6: U kunt Baksteencenter Jan Oprij gerust omschrijven als steengoed. Want wij zijn simpelweg vakmensen in ambachtelijk geproduceerde bakstenen en straatstenen. Laat u inspireren door 800 soorten metsel en straatstenen in vele kleuren en uitvoeringen. En maak een steengoede keuze bij Baksteencenter Jan Oprij. Aan de Fremme in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
7: Falcon Radio. Met het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Heijen-Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etteleur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is, is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of ruilschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Poeset te Vroenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Poeset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
10: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Leg vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleesal Hendricks.
11: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
12: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
13: Occasion Center Maastricht.
11: Enkel top-occasions met garantie.
12: We doen het niet voor minder.
11: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
13: Occasion Center Maastricht.
11: Oosterbroekweg 17, Grondsveld.
12: Check occasionmaastricht.nl.
14: Adverteren op Falcon Radio. Eenmaal geprobeerd en u wilt nooit meer anders. Falcon FM. Simpel, goed, mega effectief.

Uit de jaren van de bevrijding hoorde je de Mills Brothers en Mr. Sandman. Dames en heren, goeiemorgens. Wij zijn alweer toegekomen aan het derde gedeelte van het Betere Werk op deze bevrijdingsdag 5 mei. En zometeen de verzoekjes, ook nog een heleboel verzoekjes van gisteren.

Onmiskenbaar Glenn Miller natuurlijk met zijn geweldige orkest en Little Brown Jug uit de Tweede Wereldoorlog. Jean-Luc die schrijft: goedemorgen Roger, het is weer bevrijdingsdag en er hoort uiteraard een passend muziekje bij. Ik heb al erg lang de Burial Flag van Leo R. Hips, compleet met de doos waarin deze naar thuisfront werd gestuurd, maar daar gek genoeg nooit werd afgeleverd. Leo R. Hips ligt op Margraten begraven. Ik krijg altijd gemengde gevoelens als ik de doos met de vlag erin in mijn handen heb. En daarom vraag ik ook een passend nummer aan, niet alleen om Leo R. Hips te herdenken, maar ook voor alle gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Al dus Jean-Luc met groetjes en dank. Nou Jean-Luc, lijkt me dit wel een heel mooi nummer. Band of Brothers, gespeeld door het Limburgse Jeugdorkest onder leiding van Bjorn Bus.

0: blijft een geweldig mooi nummer. Hè? Band of Brothers. We gaan verder met Luca. Die had gisteren een mailtje ingestuurd en op de valreep, want het was pas 11:45. En Luca die wilde voor zijn schoonpapa Alexander Knops. Die is gisteren 50 jaar geworden. En voor Alexander Knops wilde ik hier een plaatje omvragen van Albany. Oftewel Roger Whittaker. Nou, een beetje later. Maar bij deze speciaal voor Alexander Knops. Die gisteren 50 is geworden. Proficiat Alexander. Namens Luca. En bij deze Roger Whittaker.
1: Dies ist Gordon Mackenzie's Lied. Sein Lied von Albany. Dem stolzen Schloss seines Clans, das er eines

0: voor Alexander Knops, Roger Whittaker en Albany. We gaan verder met George. En George die schrijft een hele goede morgen, Roger. Die wil graag een plaatje aanvragen voor zijn lieve vrouw. Is een Amerikaanse, woont al 18 jaar hier in het prachtige Limburg. En speciaal voor Elisa, die vandaag 42 wordt. Especially for Elisa, which will turn 42. Hier een plaatje van Jeff Diedre. Geniet van het leven. Al dus George Smeets voor Elisa.
1: Grenzeloos, onbeperkt. Overal ter wereld luister je nu Falcon Radio. Download de Falcon Radio app. Gratis in de App Store. Falcon
0: Radio. Voor Elisa's birthday, Chef Diederen.

0: Chef Didre, especially for Elisa. Even concluderen, dan gaan we voor Patrick. En Patrick wil hier een pleetje omvolgen. Hij zit momenteel in de trein van Lelystad naar Maastricht. En vanavond wil hier naar de Vintage Grow Meeting. En voor alle vrijwilligers van de Vintage Grow Meeting vanuit een trein, met foto als bewijs, wil hier een pleetje omvolgen voor iedereen van de Vintage Grow Meeting. Nou, goed we dat doen, zoomt in op verzoek van Patrick.
1: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
2: futureproof.
1: En

0: Long Tall Ernie and the Shakers. En Do You Remember? Op verzoek van Patrick voor de medewerkers van de Vintage Grow Meeting. Misha Vaassen schrijft: Goedemorgen Roger, begin van de nieuwe week en bijna tijd voor een weekje vakantie. Lekker even op zijn Spaans, mañana en rustig aan doen. Geniet allemaal van uw maandag. Hoi hoi, groetjes van Misha. Misha wil hier een pleetje aanvragen van Carol G met Mañana Será Bonito. Nou, goed voor die draaien.
1: Je radio krijgt weer kleur.
2: Falcon Radio.
1: Het is lente.

0: Carol G.
1: Mañana será bonito. We gaan door met Ludo en die wil een plaatje aanvragen voor zijn vader en moeder. Was het maar weer zomer. Voor papa en mama, heren, was het maar weer zomer.

Roger the Dodger en was er maar weer zomer. Pierre Vasmans die had gisteren een mailtje ingestuurd. En Pierre Vasmans die schreef gisteren: goedemorgen Roger, voor mijn zoon Kobe. Die vandaag, Kobe, die vandaag 25 wordt. En naar eigen zeggen dus eindelijk volwassen. Zou je voor Kobe een gepaste plaat willen draaien die recht doet aan zijn imago? En dat zou zijn Macho van Jimmy B. Nou, dus Pierre Vasmans. Pierre, kon voldoen. Speciaal voor Kobe, die gisteren 24 is geworden. Kobe alsnog van harte proficiat. En gewoon een dag later weliswaar, maar nog altijd een pleetje voor u draaien van Jimmy B. Met Zo Macho. Verdienen 24e, hè? Ja, 24e verjaardag. Ongelooflijk. 24. Tijd vliegt voorbij. Voor Kobe.

Jimmy en zo macho voor Kobe, de 24 is geworden. Kobe van harte proficiat. Jolanda schrijft Roger, zoals we met Neshika, Anja, Vonke, Oet, Meersje, Lot, De Zon en het Hart van Beppie willen draaien. Anja is een topwief, vuil metgemaakt, maar wat is opgegeven. Trots op haar, trouwe illustreer van die groetjes, Jolanda Vonke. Nou, Jolanda, bij deze met veel plezier voor de Neshika, Anja, zometeen Beppie en... Lotte zonder haar.

0: Bobby Graf en Lot de Zon in Den Haag. We hebben nog verkeersinformatie en die gaan we zo meteen draaien. En daarna natuurlijk direct het volgende verzoekje. Het volgende verzoekje, dat is zo meteen even koekeloeren van Jordi. Die schrijft, wij van Kellenersbouw zijn hier een huis aan het renoveren en luisteren iedere dag naar jullie zender. Groetjes van Jordi. Jordi, dankjewel. En zo meteen van jullie Milan, Milano en Voel je dan niet. Die gaan we zo meteen draaien na de verkeersinfo. Nee, ik zei na de verkeersinfo en dan moet mijn computertje wel doen wat ik van hem vraag, alsjeblieft. Falcon Radio. Dankjewel.
1: Verkeer.
0: We hebben nog een file op de A76, Geleen richting Keulen. Een file van 1,7 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland, dat is afgesloten. De A76, Geleen richting Keulen, file van 1,7 kilometer. Dan nog 4 flitsers, 1 op de A2, Weert richting Eindhoven, bij hectometerpaaltje 189,9. Op de N266 in beide richtingen bij 63,4. En op de N275 in beide richtingen bij hectometerpaaltje 9,4. Dan ben je weer helemaal up-to-date en op de hoogte. Pas gezegd hebben, gaan we door met Milan Milano. Voel je dan niet?

heb hier een aantal bezoekjes. En ik heb Kikkie. Deze is er van Stefan. Geel Pintje voor de jorige Julie. Verwens haar een fijne verjaardagstouw namens de familie. En speciaal voor Julie Hill verjaardag. Geren Marianne Rosenberg. Und ich bin wie du, richtig, für Julie, Proficiat.

Marianne Rosenberg. Und ich bin wie du. Ja, we hebben nog twee verzoekjes, maar die kunnen we niet meer draaien. Maar kan ze wel weer even vermelden. Gisteren wilde Valerie van Deursen nog een plaatje aanvragen van Ux ten Dritte. Voor deze topper van de knappe Melanie Ux valt goed in de smaak. En ik wil graag voor iedereen deze hier op het werk aanvragen. Maar ja, goed, die hou je een keer te goed. Dan hebben we nog een Christian. Die is onderweg van het Comomeer richting Noorbeek. Genieten met zijn lieve vrouw Marcia en onze hond Fientje. Ik zou zeggen, rij voorzichtig en geniet van Falcon Radio onderweg. Ja, dames en heren, we gaan zo meteen overschakelen van de noodstroomvoorziening. Want vanochtend moest Nexus hier in een deel van Bergen ter Blijt een reparatie uitvoeren. Waardoor vanaf 8 uur de normale stroomnetwerk was uitgevallen. Deze is inmiddels weer aan. Maar wij moeten overschakelen, kunnen niet zomaar tjik-tjik-tjik, met een toverstafje. We moeten even overschakelen weer van de noodstroomvoorziening naar het normale stroomnetwerk. Dat houdt in dat zometeen. Even een aantal seconden eerst de ether uit de lucht gaat, dus de 94.3. Die is heel even uit de lucht, dan moet je geen paniek raken. Die van, nee, gewoon heel rustig blijven. Gewoon keep calm. En dan schakelen we even over van noodstroom naar het vaste netwerk. Dat wil zeggen dat de zender zometeen weer terug in de lucht is. En daarna gaan we even de livestream overschakelen op de vaste netwerk. Dus die is dan ook even uit de lucht. Ook geen paniek, geen stress, komt allemaal terug. Ja, dan ben je daarvan op de hoogte. En daarna gaan we verder met Ronald en Klaas en Erik Kruts. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne bevrijdingsdag. En

0: De keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij is vernieuwd. Ontdek uw nieuwe keuken en keukenapparatuur van de beste merken en de ingenieuze afzuigsystemen van Bora. Ook voor advies over het combineren van kasten, aanrechtbladen en tegels bezoekt u de keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Bier de Groeve en geniet met ons mee van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Bier de Groeve in Meersen. Gewoon chic.
2: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealers

0: staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Brasserie bieden groeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
0: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex showroom.
2: Adverteren doet begeren. Adverteer daarom op de meest effectieve en betaalbare manier. Falcon Radio. Wat anders?
3: Falcon. The heartbeat of the South.
4: Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagden dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open, elke dag blink.
7: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
8: Het standsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
9: U hoort het. Als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharneweg of in de nieuwe vestiging aan de Sint-Annalaan in Maastricht zijn, vlakbij het gerechtsgebouw. Noblesse, de patisserie met passie. Ook op zondag geopend. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
10: Barbecue time!
11: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
12: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters? Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen? De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Beente.nl.

En begon zijn internationale carrière bij de boyband Boyzone in de 90 jaren. Die was een mooie solo-hit van Ronan Keating gedraaid. Dit was If Tomorrow Never Comes uit 2002 alweer. Hij is trouwens inmiddels 49 jaar. Het loopt die middag bij Farm Radio, jaargang 12, 6:02 met altijd een gezellige muzikale reis. Voor tijd tot 3 uur vandaag. Fijn dat je erbij bent. En voor de mensen die bezig hebben met lunch uiteraard, eet smakelijk, hè? Hier is Erik Geelen.

Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagt dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

zorg vandaag weer kan gebruiken met This World Today is a Mess van Donna Hightower. En het alweer van 54 jaar geleden van haar, in 1972. Ze is trouwens in 2013 overleden op 86-jarige leeftijd. Het loont hier in de dag op de dinsdag en je weet ook vandaag weer over gezelligheid, vrolijkheid en herkenbaarheid in de show. We gaan eens even een aantal jaartjes terug in de tijd met Dennis met gewoon een vrolijk liedje.

Muziek uit Griekenland van de heren Applejack Child, met onder andere de geleden Vangelis en natuurlijk ook Demi Souzos, de vocalist in dit mooie liedje. Dat was Marie Jolie uit 1969 alweer. Hè? Zometeen gaan we ruimte maken voor nieuws van 1 uur. En daarna uiteraard door met de tweede ronde show. Dus ik zou zeggen, blijf er zelf bij op deze bevrijdingsdag hier bij Fuck Radio. Met de altijd gezellige muzikale reis door de tijd. Hè? Hier is je man nog even.

0: Koffie, lunch, borrel of diner. Bezoek Brasserie Biedengroeven en geniet met ons mee van bijzondere streekgerechten en heel veel sfeer. Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic.
1: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
2: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Enkel top occasions met garantie.
2: We doen het niet voor minder.
1: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
2: Check occasionmaastricht.nl.
4: Brasserie Biedengroeven in Meersen. Gewoon chic. Ook voor feesten, koffietafels of vergaderingen. Kijk op biedengroeven.nl.
5: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika waar een virus is uitgebroken elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzoel moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP nieuws.
7: Wij zijn Natuurmat Jan Oprij, specialisten natuursteen sinds 1925, waar u op kunt bouwen al 100 jaar lang. Voor bestratingsartikelen, bouwmaterialen, zand en grind en de mooiste splitsoorten sierbestrating. Voor de vakman en particulier. Natuursteen is onze passie en service is ons handelsmerk. Kom onze materialen snel bekijken bij Natuurmat Jan Oprij. Makkelijk bereikbaar aan de rand van de stad op de Borgharenweg te Maastricht. Check janoprij.nl.
8: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregeld? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
9: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleesal Hendricks.
10: Hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze kaart gereden, Lies.
11: Mijn Ludie, dat is mien de breekwielscooter. Van RC Scooters, goed mijn grote. En daar heb ze gereden, wie voor nodig. En ik hoef je een helm op. En ik heb het niet om kip in de bed.
10: En maak ze dan wel met door de grote staat rijden?
11: Jazeker, maak ze overal met komen met deze breekwielscooter. Zelfs op de Vriethof en op de Meren.
10: Chique ding. En hoe? Naar Hoes, Frans?
11: Die bestek. Ik ga nog niet naar Hoes.

0: muziek uit Engeland met Rascway en Cornuit, dat wel met twee is vandaag in 1974. Vijf weken zonder nummer 1 in de hitparade was uiteraard weer eens Dynamite die we draaiden. En daarmee kan het echt in het tweede uur van vandaag van Loop Dimmiddag. Het is dinsdag 5 mei, beveiligingsdag. Fijn dat je er bent. Natuurlijk zijn we lekker bezig tot 3 uur vandaag met de altijd gezellige muzikale reis door tijd hier bij Falk Radio. Dit zijn Samantha Steenwijk en Mesty Bronkhorst.
1: Je lacht.

Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika waar een virus is uitgebroken elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: futureproof.
0: En hoor je overal, overal, overal, overal.
2: Het loont in de middag.
3: Het loont in de middag.

Sport of Silver vandaag in de show met een klassieker uit de 70 jaren. Oeh, wakker doe, wakker dee. Zijn vermogen wordt trouwens gesteld om ongeveer 20 miljoen euro. Nou, zo'n lekker bedrag, hè? Zometeen nog in de show muziek van onder andere Casey en Sunshine Band, Joe Dassa en de Beatles. Maar eens even naar Bonnie en José. Dit gaat over een engel als jij.

George en Ringo, oftewel de Beatles uiteraard. Uit die glorietijd, de jaren 60, waarin ze even Twisted Shout gedraaid, hè. Zometeen gaan we ruimte maken voor nieuws en klaar van 2 uur. Uiteraard weer de koffie en plaspauze hier in de studio van Volk TV. Daar gaan straks alweer het derde van vandaag. Dus blijf er zelf bij, deze bevrijdingsdag, hè.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
0: Online binnen 2 minuten je offerte samenstellen voor stalen design binnendeuren. Vindexlanaken.be.
3: Hey Pierre, wie geeft hem met de zaak?
4: Ja, rustig aan.
3: Dan moest je ook adverteren.
4: Wat moet ik?
3: Adverteren.
4: Jong, dat is heinig duur. Zijn advertentie in de gezet. Die kost al gauw 250 of 400 euro, man.
3: Jong. Wie lang doet het nog dat die hersenpan van dicht doordrinkt?
4: Wat he?
3: Falcon Radio. De adverteerst al voor 4,80 euro.
4: Lieveel!
3: 4,80 euro per keer. Voor 200 euro zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag. Een ganse week lang. Een ganse week lang.
4: Deed wel pin aan de kont, hè, Jos.
3: Wat?
4: Op de radio zitten.
3: Ach man, sommige lui die zijn ook swastom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog even effectief.
4: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die oren.
3: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
4: Meent ze mee?
3: Ja.
5: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de Universiteit in Amsterdam, de Hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakte Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP nieuws.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
8: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel top occasions met garantie.
8: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
8: Check occasionmaastricht.nl.
10: Botste op vakantie in de buurt van Bordeaux, op een veldweg tegen een koe.
11: Zit dan die in een trek ook, gans van veuren? Ja, dat kan iedereen gebeuren.
10: Gaan dan niet nou zo'n Franse oerdeuker met een stuk in de kraag, want hij repareert met de Franse slaag.
11: Dan moest ze niet lang in het Frans schellen, maar gang direct autoschade Moors bellen.
10: Ah oui, en dat is geen leugen. Bel 043-609-09-09.
11: Toujours en au reservoir.
10: Ça va, c'est de milliard.
12: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief.

duidelijk waar ze fan van zijn. De dames van Banana Mama is vandaag met die hit uit 1984. En dat ging uiteraard over Robert De Niro's Wedding. En daarmee kwam het echt in het derde uur van vandaag. Van de Loonkiemiddag is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag bij Velg Radio. En we zijn uiteraard lekker bezig tot 3 uur vandaag. Met de altijd gezellige muzikale reis. En hier is Justin de Wild.

Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de Universiteit in Amsterdam, de Hogeschool in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hantavirus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakte Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.

In het dagelijks leven heet hij Louis de Vries. Deze Louis Parker uit Groningen. We draaiden een liedje uit 1984 van hem. En dat was Is That You? Een hit geweest en heel veel op de radio gedraaid destijds. En daarmee kan het rest in het laatste half uurtje alweer van vandaag van het Loont in Middag. En je weet, deze show iedere maandag tot met ons 2012 en 3 uur met de altijd gezellige muzikale reis door de tijd. En hier is Willeke Alberti. We krijgen allemaal de groetjes uit

de jaren 50 zelf met Lucille Starr en Don't Let a Star Get in Your Eyes. Zometeen na nieuws en kabel 3 uur uiteraard weer. 3 uur lang de Bumper en Bumper Show hier bij Funk Radio. Heel veel plezier ermee. Maak er nog een gezellige dinsdag van. En heel graag tot morgenmiddag vanaf 12 uur. Het staat uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze show. Dus heel graag tot morgen.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst de niet goed drieën? Of soort ze lekker te vrieën.
2: Handruim vergeten. Of frikantellen te eten.
1: Curry en mayonaise op tien broek. En de stwets tegen de versnellingspoek.
3: Steeds op een helling. En kriest hem niet met de versnelling.
1: Allemaal niet leuk. Want dan kriest hij in de auto een deuk.
3: Ja, allemaal niet erg. Want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
3: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex raamaankleding. Voor elke stijl en budget de oplossing. Windex Lanaken.be.
4: Falcon. The heartbeat of the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Debbie Harry, beter bekend als Blondie natuurlijk. Ze is een solo-project aangegaan, iets halverwege de jaren 80. En toen heette ze ineens Debbie Harry en Friends Kisses. Of Friends Kissing was een van die grote hits van haar toen de tijd. Hele goede dinsdagmiddag, welkom. Dit is de Bumper aan Bumper Show hier op Falcon Radio op 94.3 FM met Klaas van het Hof. Jaren 90, Sean Christopher, Don't Lose the Magic.

De band The Selector, Engelse ska-band die zich wilde vergelijken met natuurlijk Madness en The Specials. De groep ontstond zo'n beetje halverwege, nee, dat was later volgens mij. Eind jaren 70 zo'n beetje, 1979. Dat was een beetje de ska-periode. Periode, je hoort het, hè. In ieder geval, je hoorde die grote hit van 1980, On My Radio. En dit is Rob Zorn.

Leuk feitje om te weten. Ik heb nog een hele mooie foto. Alleen is hij een beetje korrelig, omdat hij toen genomen werd met zo'n polaroidje van Lily en Susie. Ik heb ze mogen interviewen in de jaren 80 en ik mocht ook nog een foto nemen. Ach jongens, wat was dat een leuke periode. Je hoorde ze met die hele grote hit, want dat was het in 1986. Candy Love. En dit is Davina Michel op Falcon.

Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

grote hits hebben ze uitgebracht in de jaren 80. Enders Road, I'm Specialized in You. En dit hele mooie nummer wat uitkwam in 1983. Listen to the man with the golden voice. Je hoort de muziek van de Time Bandits.

James Blunt. Blijft een beetje hangen in 1973. Het valt me wel op dat mensen vaak blijven hangen in het verleden. Soms wel leuk, soms niet. Soms heb je leuke herinneringen aan. Vaak ook niet natuurlijk, maar oké, dat even terzijde. Je luistert naar Falcon. Een lekkere muziekmix in de Bumper & Bumper Show tot aan 6 uur vanavond. Met een gouden ouwe, zoals we dat noemen, uit de jaren 80 van 10cc. Feel the love.

0: Heerlijke muziek voor mij thuis onderweg en voor op het werk. Saus, hoor je, hoe verzin je het? Hè? Ik vind het altijd weer mooi dat ze toch weer een band, een groep oprichten van, met een naam die eigenlijk nog helemaal niet bestaat. Maar je hoorde ze nog een keer met Love Tonight. En dit is Meteor. En ze meent het. Of Falcon.
1: Je ziet de twijfel in haar ogen. Of ligt het aan mij? Bij elke kus komt het naar

0: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta scooter. Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de Easy Fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat andere service noemen is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie, een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex Showroom.
3: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief.
4: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken en die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen, en ook nu weer is het een drukte van je welste, met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapalona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

zou bijna geschiedenisles moeten zijn als je op school zit. Dolly Dot. Het hoort in de muziektijdperk jaren 80 in Nederland natuurlijk. Maar wie heeft er niet van gehoord? En muziek van de Dolly Dot, het lijkt wel of het tijdloos blijft. Maar als we even teruggaan naar het ontstaan ervan van Peter van Asten en Richard Dubois, hadden ze in 1978 het idee om een medegroep te formeren en vroegen Angela Kramers, de Shiel, zeg maar tussen haakjes, als eerste. Kramers was actief in het Tros Top 50 ballet en haar mededanseressen Anita Heilker en Esther Oosterbeek eerder in The Surfers. Misschien kan je die formatie ook nog wel, want die hadden natuurlijk een hele grote hit met Windsurfing in 1978. En Patty Zomer, die werd ook aangetrokken. En hoewel de vier enthousiast waren, hadden ze geen zangervaring. Van Asten en Dubois benaderde daarna Angela Groothuizen nog eventjes om liedzangeres te worden. En de rest weet je eigenlijk allemaal wel. Ria, die kwam er natuurlijk ook op een gegeven ogenblik bij. Maar de Dolly Dots, jongens, wat een tijdperk was dat. En dat doet me altijd weer een beetje denken aan aan de periode van Top Op met Ad Visser op een of andere manier. Dit is Edward Maya, Vika Jukelina, Stereo Love. What?

0: heb hem nog wel eens meegemaakt in Rotterdam. Deze zanger, Forrest, met een optreden. Dat was in de periode dat dit een hit was. En dat was in 1983. En Feel the Need. Heeft natuurlijk aardig wat leuke hitjes gehad. Hè. Rock the Boat mogen we niet vergeten. En One Lover ook niet. Helaas overleden op 9 september 2013. Dit is Meredith Brooks op Falcon.
1: I hate that.

Lekkere muziekmix hier op Falcon Radio. Op deze dinsdagmiddag. Even lekker chillen met Orsaya. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Maar dat komt wel vaker voor in dit radioprogramma. Dat we muziek draaien. Die de hitlijsten niet zullen halen. Maar wel lekker klinken op de radio. Dit is Catharina Rotters.

Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NA Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapalona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Leuk feitje om te weten is, in het echte heet hij Thomas Earl Petty. Amerikaanse muzikant natuurlijk in de, eigenlijk zo'n beetje halverwege de jaren 70 brak hij door met de band Tom Petty en The Heartbreakers. En die hoorde je met Refugee.

die Jamie Liddell. Hij stond op zijn 16e voor het eerst op het podium als voorprogramma van The Prodigy. Liddell die staat natuurlijk bekend om heel veel nummers die daar achteraan kwamen. En zo'n beetje 2008 leerden wij hem ook kennen, het grote publiek hier in Nederland. Jamie Liddell met even die grote hits uit 2008 en Another Day.

0: een leuke periode was dat zeg. De periode van Centerfold, Dictator, Bad Boys, Radio Love, noem ze maar op. Ze kwamen allemaal voorbij in de jaren 80. En dat was onder leiding van Melissa, Samantha en Rachel.
1: En ik kan je vertellen, ik heb ze gezien en ja, ik ging met rode wangetjes naar buiten.
2: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn, alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik

mis pés.

0: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
1: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.
3: Falcon Radio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De kogel is door de kerk. 3 opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles, en met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Ruckus Revenge uit 1982 onder leiding van Arthur Baker. Ze scoorden nummer 1 hit in Amerika en Engeland, stonden ze op nummer 4. En het was een hele dikke hit hoor in 1982. Het was ook de enige grote hit van dit studioproject. Volgens mij was het ook maar eenmalig. Eventjes lekker bij elkaar in de studio. Ruckus Revenge en Walking on Sunshine.

Je kunt zeggen wat je wil. Anita Meijer heeft in de jaren 70 toch heel veel leuke muziek uitgebracht. Die al lang weer vergeten was. Want de Why Tell Me Why, ja, die zit in het geheugen gebrand van veel luisteraars. Anita Meijer, 1976, Justin.

Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles, en met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het Zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt in het zuiden en het midden van het land dan regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

klinkt een beetje als Italo-muziek. Wat we natuurlijk hadden in de jaren 80. Maar later werd het ook wel high energy genoemd. Maar het is wel een fantastische track, zeg je. Paul Parker hoorde je en Desire. En hij kwam niet uit Italië, hij kwam uit San Francisco. Right on target, misschien wel zijn allergrootste toen de tijd. Brandon Flowers, hier in de Bumper & Bumper Show.

Je zou bijna vergeten dat het ook nog een acteur is. Hij heeft zoveel films uitgebracht de laatste jaren. Maar hij is natuurlijk begonnen als rapper, als zanger, geef het een naamje. Maar films, Men in Black, I, Robot, Hitch, Bad Boys, om er zomaar eventjes een paar te noemen, waren toch al redelijke grote klassiekers inmiddels. Ja, de hitjes, die zijn ook leuk. Just the Two of Us hoorde je uit de jaren 90 van...

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar het waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: is weer heerlijk doorgedraaid en neemt jou mee in zijn gezellige draaimolen van muziek en humor bij Volkeren FM. Kruts brengt passie, fun en reuring. Dus laat je radio knallen met Volkeren FM en luister naar Kruts draait door. 2 uur lang lol en plezier.
1: Daar ben ik weer.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: hele goeie allerbeste luisteraars. Ik ben dan weer inderdaad Erik Kruts. Kruts draait door. Vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Ja. Het is niet erg super weerboete. Maar ja, het is wat het is. Vandaag wordt het overal gevierd. Dat is allemaal goed. Dat we dit kunnen vieren en ook doen. Vanmorgen wakker even op de radio bij Roger de Dodger. En voor degene die daar geluisterd heeft, neem toch anders graag in de radio altijd op opstom. Wel heb je gehuurd of er vanavond in het programma Kruts draait door. Geen gasten hebben. Nee, geen gasten. Dat wil zeggen. Zie je ook eens muziek. Toujours. En in verband met bevrijdingsdag hebben we voor de playlist een beetje aangepast. Ik heb ook al een verzoekje binnen, sorry. Ik zag je net langskomen. Isaac Kennevar. Zalvar. Jazeker. Lot gewoon. We gaan aangaan. En we gaan rustig aan beginnen. Ja. Bevrijdingsdag. Ik zag het net al. De playlist is enigszins een beetje aangepast. Ja. Bevrijdingsdag. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En laten we hopen dat de wereld... ja, dat gaat beter, gaat goed zien. Momenteel is overal gaat aan de hand. We kunnen het heel gelukkig vandaag vieren. Vrijheid. We beginnen met Michael Jackson.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: Boudewijn de Groot, avond. Welkom bij Falcon Radio. Kruts draait door. En je zal het wel gemerkt hebben. We hebben de playlist enigszins een beetje ongepast. Vandaag natuurlijk. Hè. En we hebben nog van allerlei muziek klaarstaan. Ze doen de ook het volgende nummer. Denk ik tot daar wel bij het passen. Ik moet alleen twee weken vakantie. Dan moest het toch wel eventjes daarin komen natuurlijk. En opletten op welk knopje tot ze duizen. Ja.
1: In het Heuvelland en in Maastricht luistert iedereen naar Falcon Radio.

de moed natuurlijk. Ja, 5 mei vandaag, ja, bevrijdingsdag. En er werd een pleetje aangevraagd. Ik zin heet tot Roman van Aerssen. Heet een pleetje aangevraagd. Ook in het kader van 5 mei. Dat gewoon voor dadelijk draaien. Is het momenteel is er aan het werken volgens mij. Gewoon dadelijk eens kijken. Boer Oethink ongeveer. Volgens mij de kanten van Valkenberg, Hoensbroek. Denk ik zo, even. Maar eerst even bluff.

Bluff. Omarmen. Ja, beste luisteraars, de volgende artiesten, moet ik zeggen, want die zien met hun drieën. En ze hebben in het voorprogramma gestanden afgelopen weekend van John Tana, boe, ja, Haaf Limburg naartoe is gegaan. Het moet een groot succes zien geweest. Ik heb hem laten vertellen, ben niet daar geweest. Maar in het voorprogramma, de drie gasten, dan werd ik misschien al overwegen heb. Zheng, Zheir en De Schelen. Ze zien god bezig de zussen overal zo een beetje oppoppen de laatste tijd. En we moeten maar eens kijken of we ze ook in de studio kunnen krijgen in de keer. Voordat ze jaren niet meer te krijgen zien. Hij komt Zheng, Zheir en De Schelen met hun nummer.

Chang'er en de Shale. En dit was natuurlijk samen met, ja, John Tana. Je hebt dat wel gehuurd, denk ik. Ja, vooronder jou met een verzoekje van Romain van Aarsen. Die zit momenteel richting, ja, Valkenberg. Misschien daar al bij naar Hoensbroek, Brunsum. Daar ergens kunt je hem momenteel tegenkomen. En hem heet een pleetje aangevraagd speciaal voor Bevrijdingsdag. En ja, dat is ene geworden van de Schintaler. En dan, ja, kennen we dat niet weigeren natuurlijk. Het nummer is, ja, het past wel bij dit gebeuren helemaal. En we gaan hem draaien speciaal voor Romain van Aarsen. Die volgens mij in, ja, wie noemen ze toch? Gebroek zit. Ja, zo noemen ze dat toch. Goed, Schintaler, merg

Sinteller, Mary Grote, het nummer ongevraagd door Ramon van Aarsen. En als je toch eens even geschoold naar de tekst luistert zo, dan kruipt dat toch wel onder de vel in. En vooral, het is zo raar als je dan kijkt wie de tijd nu is en wat zich nu allemaal afspeelt en wat er allemaal geroepen wordt. En misschien zien we wel zelfs geen vriendjes meer met Amerika. Wie raar zou dat zien als ze daar besloten om het over een andere boeg te gooien. Het is een hele rare tijd en heel belangrijk dat we daar wel wakker voor blijven. En ik vind zelf ook, het social media helpt er ook wel met, vooral bij de jeugd. Laat zich dan niet te zeer metslepen. In ieder geval, negatieve dingen zien er op te vinden. En ik heb gezegd, laat dat ding eens gaan deksel oeden. Kijk eens om de heen en zoek het kort bij. Dat is nog zoveel leefde en warmte om ons heen en onder ons. En moeten we eens niet laten opjagen door dingen die misschien wel zelfs helemaal niet hoeren zien. Maar door AI gemaakt, dat soort dingen. En futtertje wets kan het heel gaat veroorzaken. Ja.

Romanes, ja. Met de neus omhoog, ja, dat begonnen allemaal met de neus omhoog. Inderdaad, wees toch best boos of een dankums, wat toch voorstels, wat toch paraatmaaks. Uiteindelijk zien we ja, allemaal hetzelfde. De ene meent dat dat dit is en de ene meent dat dat is. Commissie, verstandig onderin en vindig onderin, want het is maar allemaal kort. We zien maar even eens hij en dan is het weer een ander lui die hij rondlopen om we gaat de vent te maken. Ja, verblijf even in Limburg en je zal het gemerkt hebben met bevrijdingsdagen voor de playlist enigszins ongepast een beetje bij je thema blijven en even dan in Limburg blijven, dan kom ik nu uit bij Theo Klaasens, die ziet leven het leven.

Theo Claessens, leven het leven. Ja, heel belangrijk, Bisselui. Ja, met zoendag, wie vandaag, Wurverdag, onherinnerd natuurlijk. Hè. Vergeet niet te leven. Ja, bevrijdingsdag.

Ja, beste luisteraars, het eerste uurke Kroonsrijdoor zit er al op. We gaan nog een uurke door daar elkaar, ja zeker. Mocht je niet meer kunnen luisteren, in ieder geval bedankt, leuk dat je erbij wordt. En we spreken af de volgende week weer.

0: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: is weer heerlijk doorgedraaid en neemt jou mee in zijn gezellige draaimolen van muziek en humor bij Volkeren FM. Kruts brengt passie, fun en reuring. Dus laat je radio knallen met Volkeren FM. En luister naar Kruts draait door. 2 uur lang lol en plezier.
1: Daar ben ik weer.
2: Ja.

vol op de rem, want daar gaat het weer mis. De computer gaat weer van alles om elkaar doen. Is dat nu dat tweede Urkanal tiet? Ik weet niet hoe dat aan lik of hoe dat door kunt. Maar ja, ik moet even ingriepen. Alle vui op de rem. Twee vui vol op de rem. En ja, dan gaan we maar weer eens op proberen te starten. En maar eens luisteren naar Roger Villevoort. Want hij zit luisterkrutske. Maar het is niet druk. Alles kunt.

God, ja, het kan wel allemaal goed voor Roger Vule van moeten geloven. Nou, dat geeft me alweer een beetje rust in de prei. Goed, het systeem eens kijken wat gaat gebeuren als ik op een knopje gaan duwen. Bijvoorbeeld dit knopje. Ja, twee platen, hè, toch? Ja, ik wil twee platen door elkaar. Ik heb al eens gezegd, we kunnen er een wedstrijd van maken. Hè. Wat voor precies huren. Ik ga nog eens even kijken, want nu heb ik op dit knopje geduid. Als het goed is, gewoon voor naar Jean de Belge zaliger. Want die zit weer, laat te gaan, ja. Ja, ja. Voor alleen Jean de Belge.

0: En ja, de platen die voorbij komen, die hebben dat toch wel enigszins in een link met of get met te maken. Althans, zo heb ik het proberen samen te stellen. En ja, als je zus wat allemaal gaande is, overal dan denk ze, non de ju, nog een toe, is dat nu nodig, ja. Ten slotte zien we toch eigenlijk allemaal familie van elkaar, hè? Toch, zo bekijk ik het dan weer, hè?
1: Falcon Radio, still on air, everywhere.

de Bee Gees, Staying Alive. Ja, de volgende plaat, die krummig een beetje onder mijn huid in, eerlijk gezegd. Even kijken hoe...

Michel Brunnings Redemption Song. Ja, beste luisteraars, welkom bij Kruts Draait Door. Mocht er toevallig nu pas de zender hebben opstaan, dan zit je terechtgekomen bij Falcon Radio. En dat zou je maar op laten staan eigenlijk. Hè? Ja, Kruts Draait Door. En dat doen we nog ongeveer een 20 minuten. Wel, een dikke 20 minuten. En ja, voorzien, voorbij de playlist Innocence ongepast vandaag. En we gaan weer met de volgende plaat. Mijn computer deed af en toe raar. Ik hoop dat ik het boete de uitzending kan houden. Maar soms dan poppen raar dingen op. En dan denk ik, oi, wat gewoon van nu wat beleven.

0: we gaan met de Dire Straits.
1: Ja, moet ik het ook zeggen? Zal ik het zeggen? Ja, Walk of Life natuurlijk, ja.

Glenn Miller, ja, mocht je hem nog niet herkend hebben, met het nummer American Patrol. Ja, bevrijdingsdag, nog even een paar uurtjes. En ja, de commissie daarbij is natuurlijk, zorg dat je een beetje braaf zit voor elkaar. Hè, en ja, de vrijheid moeten we toch verwaken, of we dat blieven houden, zo goed als tot het kin natuurlijk. En ja, is zelfs een artiest die meent dat ze beter dan sigaretten kunt gaan roken. Ja, sigaretten, serieus. Want Benny Nijman die zegt, liefde is als een sigaret.

Happy Days. Ja, je kent het nog wel van vroeger. Da Fonzi, die altijd voor de spiegel stond. En een hele leuke serie. Ja, beste luisteraars, het zit er eigenlijk wiet op. Voor me nog een paar minuten. En dan wil ik eigenlijk toch eigenlijk op deze dag, op deze speciale dag, afsluiten met een nummer dat, ja, dat kennen we niet achterwege laten. Dus ik zou zeggen, het laatste woord is On Vera Lynn. We'll meet again.

beste luisteraars, het zit er weer op. Bedankt voor het luisteren met deze speciale uitzending. Herdenkingsdag. Ik wens u een fijne avond en morgen vroeg is er dan weer Roger de Dodger. De laatste klankje, de allerlaatste klankjes zien voor Olaf en John. Ik ga jullie wensen, tot ziens, adios, au revoir, auf Wiedersehen, tschüss, hoi.

0: Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Falcon Radio 94.3. The station for you and me.

0: the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

best place where you can be. Falcon Radio 94.3. 94.3.

0: You're listening to The Falcon. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van virusschip Hondius dat bij Kaapverdië ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden en ook dan kan er bui vallen. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof. En

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn er aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: Jouw radio.
0: Radio 94.3. The station. The station for you.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van 2 Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontgaan.